Hij liet ze voor, het is wat ik gevoel heb in het paradies. Dus hoe ik cool mag zijn, het is wat ik wies. Die roos hebben niemand zo, die vroeg maar aan het strand. Die hoef hem gejongen, die een opschietsgesang. Ze was mijn stolz, die roos, en aan mijn vrede.